0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. En tot zover het nieuws. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden.
2: Let's do it. Hey,

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Feurink met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. En tot zover het nieuws. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.

0: spijkerbroekjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden.

0: TOVessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Op zaterdag 10 oktober wordt de binnenstad van Hogeveen omgetoverd tot een waar sfeerfestijn tijdens Sfeervol Hogeveen. Met onder andere een boekenmarkt, platenmarkt, mineralenmarkt, streekproducten, lifestylemarkt, straattheater en een kleintje braderie. Deze dag zal worden aangekleed met foodtrucks, drinken en muziek om er een gezellig geheel van te maken. Op zondagochtend 11 oktober klinkt in Vledderveen de warme, veelzijdige klank van 5 saxofoons. Saxofoonquintet Opus 5 verzorgt bij Stichting Welhoven een concert met klassieke muziek en herkenbare lichte melodieën. Op het programma staat muziek van onder andere Mozart, Handel en Haydn. Daarnaast speelt het quintet werk van onder andere Stevie Wonder, Scott Joplin en Barbara Streisand, aangevuld met verschillende golden oldies. Het concert begint om 11 uur. Vanaf 10:30 ben je welkom. De entree bedraagt €15 per persoon, inclusief koffie met taart. Betalen kan contant.

zijn de headlines uit het nieuws. Supermarktketen Jumbo roept de groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege verkeerd etiket. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. En de FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil, samen met 5 andere EU-landen, honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. De politie onderzoekt momenteel de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven van afgelopen nacht. Sabotage en kattenkwaad worden niet uitgesloten en via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in het beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er daardoor geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische dieselexport opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als 4e eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot zover het nieuws. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Den Bosch Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop bij Breukelen is een ongeluk gebeurd, dus het gaat ook wel even duren daar. Kunt omrijden via Hilversum. Dat gaat helaas niet filevrij. Er staat inmiddels file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Hilversum. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden.

0: theessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
3: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.
4: DNO. Moet duidelijk zijn gezien op de stand op de ranglijst.
5: We gaan
4: in de komende minuten.
5: We gaan het samen met jou beleven.
4: Zo is het.
5: Ja, doen we. Nog even door naar het sportpark in Hogeveen. HVV 2004. Rijn?
6: Twee minuten gespeeld. Nog steeds 0-0. En HZVV in de opstelling. Daan Swinselman in doel. Achter Leon Mulder, Koen Stecht, Hout Dijkhuis en Twan Slor. Op middenveld Jaël Boer, Tom Hulshoff. En de eerste goal komt er bijna voor Sir Heusterveen. Maar dat gaat dan net goed voor HZVV. Die bal wordt naastgeschoten. Want dat een kans, zeg. Maar dat even terzijde. Tom Hulshoff op middenveld. En Sander Jansen, die heb ik vergeten te noemen zo net.

0: die is dus weer terug naar blessure. En dat is denk ik wel een hele goede zaak voor HZTV, want die werd wel gemist. En in de voorhoede Jens van Rooyen, Joran Popovic en Milan Ronkers. En Sir Veen, die begon eigenlijk heel goed. Direct de initiatieven nam de ploeg. En dat resulteert dus in deze beste kans, hoewel er wel gefloten is achteraf voor het buitenspel. Dus dat viel wel mee. Maar AZTV loopt eigenlijk de eerste paar minuten achter de bal aan. Scheidsrechter is de heer Demir Guberinic. Ja, dat heb ik weer natuurlijk. Maar ik hoop dat ik het goed uitgesproken heb. Maar HSDV is eigenlijk nog nauwelijks in balbezit geweest. Dus als dit het representatief is voor de hele wedstrijd, dan belooft het weinig goeds. Maar HSDV begint wel eens vaker het eerste kwartier niet goed. 2-3 minuten gespeeld en de stand nog steeds 0-0.
1: Oké, dankjewel Rijn. Goed, we gaan even een plaatje draaien.

0: Goes gescoord in FC Zuidwolde tegen Hardenberg 85, Jos.
1: Ja, wat dat betreft, de wedstrijd is een minuut oud. En het is Hardenberg die de eerste accenten zet. Dat leek er in het begin ook al op. En de derde aanval is inderdaad raak voor Hardenberg. Het is Thomas de Boer die na 2 minuten spelen de stand op 0-1 brengt. En Zuidwolde moet op gaan passen, want net was de tweede kans van Hardenberg aanwezig. Maar die bal die rolt net voor het doel langs. En er kan door de verdediging van Zuidwolde worden opgeruimd. Wat dat betreft, Hardenberg veel beter uit de startblok geschoten. En staat dus na 3 minuten spelen al op een 0-1 voorsprong.
0: Dankjewel.

0: was even 2 dagen weg. Ik was even naar Den Haag. Toen kwam ik daar in een Omniversum. En dan was ik daar staan. De oude gitaar en de oude drumband van Golden Earring. Twilight Song. En dat was zo'n song zie je dan in dit geval. Toch leuk om dat ook even daar het echt te zien. Een pronkstuk daar kennelijk. Goed, we gaan even over naar Jan Haak. Jan, 02?
1: Ja, nog steeds.
0: Ja.
1: En nog 6 minuten tot de rust. Dus de weide is gevaarlijker doordat men nu wat meer op de counter. Ik blijf het countervoetbal noemen. Een niet snelle omschakeling. Er is niks veranderd aan het spelletje betreffende de counter of snelle omschakeling. Men zakt wat verder in. En via de snelle pullen en dergelijke probeert men de boel te versieren. Stieren voor Hollandse Veld en dat is nu dan 2 keer gelukt. De grensrechter van Hollandse Veld die gaf vorige keer geen buitenspel bij de eerste treffer en was daar heel eerlijk in, maar de man van de weide die vlagde net al, was de voorzet nog onderweg, die moest haast nog gegeven worden en hij wist helemaal niet waar de bal zou landen, maar hij stak vlagje toch maar vast omhoog en de scheidsrechter ging daarin mee, dus de succes verzekerde daarvoor onderbroken is. De bal in die tweede paal voor Dek! Ja, doelpunt 1-2 door Van Eck. En dat is dan een... Ja, het zal niet ver van de rust daar zijn. In de 41ste minuut, kop Van Eck, een tegentreffer in. Dus dat is... maakt het nog weer spannend. 41ste minuut... Van Eck, Adam scoorde in de 41ste minuut. Werd even nagevraagd, Van Eck kreeg de voorzet schitterend op zijn hoofd en kopte hem veilig in. En daarom hebben we nu 1-2 op de klok met nog 4 minuutjes volgens diezelfde klok te spelen in de eerste helft.
0: Is dat mooi radio maken, Jan, zo live?
2: Jan?
0: Oh, Jan,
1: zei je nou wat in mij?
0: Ja, ik zei, dit is toch mooi radio maken, zo live dat doelpunt meenemen elke keer.
1: Ja, jullie hebben er gevoel voor, want je schakelt steeds precies. Ik weet niet wie dat in vingers heeft in de studio.
0: Wij allebei.
1: Dit is wel opvallend. 3 keer met mijn verslag bezig, Walter, een treffer. Ja, dat maak ik niet vaak mee. Nou, dus ik weet niet wie daar nieuw is, of toegevoegde waarde heeft. Maar die heeft het in de vingers, dat kan niet anders.
0: Dankjewel. Ja, ja. We gaan over naar HZVV Zuiderwin. 0-0 tegen Rijn.
3: Ja, inderdaad. 10 minuten gespeeld. En de eerste kans is er voor HZVV na 6 minuten. Jens van Rooyen op links werd weggespeeld. Een goede voorzet. En de doelman van Zuiderwin, Mike Oistra, kon nog wel zijn hand er tegenaan zetten. Maar er was niemand om die het laatste tikje te geven. En dat is eigenlijk het enige wapenfeit van de hele wedstrijd. Want Zuiderwin begon wel heel goed. Alleen zonder nou echt kansen te krijgen. Ja, ze hadden een goede kans, maar die werd afgevlakt weer het buitenspel. We hebben ook even een oponthoud gehad vanwege een blessure van Milan Ronkes. Dat zag er helemaal niet zo goed uit, want die kwam in botsing met Mike Newman. En heeft toch wel 2 minuten op het gras gelegen. Hij lijkt nog niet echt okselfris. Maar goed, hij kwam wel in aanraking met een nogal fysiek sterke verdediger. Maar HZV heeft het moeilijk met de Vriezen, want het komt nog niet echt in haar spel. Na die eerste paar minuten waren de Vriezen beter, maar daarna kwam HZV wel wat meer in balbezit. Maar om nou te zeggen dat het echt vlot loopt allemaal, dat niet. Jens Verhoor is natuurlijk de snelle linksbuiten. Maar daar hebben ze in Zuiderwin ook rekening mee gehouden. Want er staat Frank van der Werf tegenover. Nou, en die is namelijk net zo snel als Jens van Rooyen. Ja, en dan is de angel er wel een beetje uit natuurlijk. Want dat is wel het wapen van HZTV. Maar de gasten maken gewoon een goede indruk. HZTV heeft het heel erg moeilijk. Ik hoop niet dat er onderschatting plaats heeft gevonden. En Koen Stech die tapt ook iedereen op. En die zegt van nou, doe er nou eens wat aan. Want er staan wel erg veel mensen vrij. En ook Robert Oosting die meldt zich nu langs de kant. Want het loopt niet zoals het eigenlijk zou moeten bij de thuisploeg. 12 minuten gespeeld. Komt er nu nog een voorzet vanaf rechts. Nee, het is een corner voor Zuiderwin. En zo is het eerste kwartier eigenlijk een beetje moeizaam verlopen voor HZTV. Het heeft nog geen schade opgeleverd. Wel heeft de thuisploeg 1 kans gehad, zoals ik al zei. Even die corner meenemen, komt die corner. En dat kan gevaarlijk worden. Wordt ingekopt door diezelfde Newman, die zo net met Milan Ronkes botst. Komt er nog een schot van verder? Nou, die gaat maar net naast. En het is Daan Swinsman die gewoon blijft staan. Maar dat is ook maar goed, want die bal die ging maar net naast. Dus dat toch weer een waarschuwing door de gasten. We hebben 13 minuten op de klok en stand nog steeds 0-0.
0: Dankjewel. Nog even een aantal tussenstanden heb ik voor u. De derde divisie A, Hakken en Maarsen Boys tegen Hogeveen 0-0. In de eerste klasse G, Oost, Alcides, Annikum, Lelystad 0-2. In de derde klasse A, MSC tegen Jubbega 0-0. Derde klasse F, Oost, Rauwveen, Ovios 2-0. Hogeveen, Havelte 0-0. Hollandse Veld, De Weide op dit moment 1-2. Zuidwolde, Hardenberg 0-1. Verder in derde klasse F, Hogeveen, Havelte 0-0. Wolvenga, Vitesse 0-0. SVN 69, Ulu Sport 0-0. Elim, Vaco 0-0. VVAK, NKVV 0-0. Leo VCG 0-1 en NWVV Tiendeveen 0-3. Nog even, Jan Haak, pauze.
1: Nou, nog niet, want 45 minuten over klop. Wij spelen net, en net ook weer een, ik heb het vorige week ook meegemaakt, een speler die totaal niet geraakt werd, die we met een hoop lawaai naar beneden en even een tegenstander de geel aansmeren. Zo werd vorige week Aris de Klos bij een toneelspel, stukje bij Ruinen door, ik dacht, Hoorn. Ja, als de scheidsrechter dan niet bovenop staat, kan hij natuurlijk ook niet zien, wel geraakt, niet geraakt. En ik vond deze wel in de buurt, maar om daar geel voor te geven, het was meer lawaai dan een overtreding. Maar goed, scheidsrechter beslist, dus daar is een gele print. Ik weet niet wie trouwens hem kreeg, volgens mij een ander als de overtreding maakt, omdat hij commentaar erop had. En volgens mij gelooft de scheidsrechter de eerste helft wel. Ja, inderdaad, we gaan rusten met 1 tegen 2.
0: Nou, een lekker kopje koffie of een kopje thee en dan gaan we elkaar straks weer horen.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, succes.
1: Ja, tot straks.
0: Ja, goed. We gaan een stukje muziek draaien.

0: dit score even onderbreken, want er is weer gescoord bij Zuidwolde, Hardenberg 85. Jos.
1: 14 minuten, 17 minuten onderweg. In de 14e minuut is het Zuidwolde die de stand weer op 1-1 brengt, gelijk maakt. Het was in de 9e minuut al een grote kans die er was. Die ging er nog niet in. Maar na 14 minuten, de keeper die de bal uitspeelt, die dat niet nauwkeurig doet van Hardenberg. En Twan Koekoek, die de meeste letter is, die de bal oppakt. En de keeper van Hardenberg weet te passeren. En Zuidwolde na 14 minuten dus weer op een 1-1 tussenstand zet.
0: Dankjewel.

0: Chiquitita van ABBA was dit. En wij gaan weer overschakelen naar onze verslaggever in Hoogeveen, Reinier de Boer, bij HZVV Zuidhuis ter Veen. 0-0 nog steeds, Rein.
1: Ja, 23 minuten gespeeld. En Zuidhuis ter Veen is gewoon de betere ploeg. Ik kan niet anders zeggen, er komt bijna de 0-1 ook. Die hebben ze net een hele goede mogelijkheid gehad. Via een afstandsschot van Remco van de ploeg, die ging maar net naast. Maar de gasten zijn gewoon beter, vinden elkaar beter. En HZVV geeft veel te veel vrijheid. En daar maakt Zuidhuis ter Veen tot nu toe wel gebruik van. Hoewel nog geen doelpunten. Maar HZVV zit absoluut niet in de wedstrijd. Eigenlijk heel zwak, vind ik. Veel foute passes en is eigenlijk nauwelijks nog gevaarlijk geweest. Ja, één kansje in het begin van Jens van Rooyen. Maar dat is het dan. De ploeg kan de bal heel moeilijk in de ploeg houden. Is hem veel te snel weer kwijt en komt eigenlijk nauwelijks over de middenlijn. Nou, dat is natuurlijk iets wat niemand van tevoren verwacht had. Ook gezien het feit dat de gasten maar 2 punten hebben. En HZTV 9-3 gewonnen afgelopen zaterdag. En wel een gelukkige overwinning bij Heerenveense Boys door het doelpunt van Mika Veld in de allerlaatste minuut. Want Mika Veld zit op de reservebank. Dus het loopt eigenlijk in het eerste kwartier voor geen meter bij HZTV. Dat moeite heeft om elkaar te vinden. Zuidhuis ter Veen is fysiek ook sterker. Wint ook de meeste duels. En na 24 minuten, ja, dan ga je toch wel afvragen van gaat dit nog veranderen? Of is het wachten op de 0-1? Want dat is het eigenlijk. Niet dat Zuidhuis ter Veen nou 100% mogelijkheden heeft gehad. Maar wel wat dreiging via afstandsschoten. Die maar net naast gingen. Maar ja, goed. Hoe lang houdt HZTV dit nog vol? De ploeg moet het toch uit een ander vaartje gaan tappen. Want anders komt het blijkbaar, denk ik, niet goed. En het levert de bal veel te makkelijk in. Nu dan misschien Tom Hulshoff aan de rechterkant. Hij heeft gelijk 3 man om zich heen. Is de bal inderdaad veel te snel weer kwijt. En ja, en dan is Zuidhuis ter Veen weg op links. Nou, dan kan hij zomaar aflopen op Swinselman. Kap dan Koen Steg uit. Die redt dan nog in eerste instantie. In tweede instantie ook. Maar Zuidhuis ter Veen blijft in balbezit. Goede combinatie rond het Sassengebied. En dan is het Wout Dijk uit die zomaar wegschiet. Zomaar inlevert. Nee, dit is toch een beeld wat eigenlijk heel weinig mensen verwacht hadden. Er komt weer een voorzet van Zuidhuis ter Veen. Opgevangen rond het Sassengebied is het Koen Steg. Die geeft hem dan aan Jan Alboer, dan aan Milan Ronkers. Ja, en weer balverlies. Het is heel zwak begin van HZTV in de eerste 25 minuten. En het mag een wonder heet eigenlijk dat het nog niet afgestraft is. 0-0.
0: Toch wel bijzonder, Rein, omdat we 29 mei, waar je het in het begin over refereerde, dat ze met die bekerwedstrijd, dat ze toen met 4-0 gewonnen hebben.
1: Ja, maar goed, dat is natuurlijk niet te vergelijken. Kijk, dat is een heel ander team geweest. Hè. Er zijn 11 spelers vertrokken. Van HZTV. Ja. En dus dit is een compleet ander team. Er zijn misschien hier nog van dat team over.
0: Ja.
1: Maar goed, dat neemt, dat neemt niet weg dat HZTV wel als favoriet is gestart. Maar dat kan de prullenbak wel in na 26 minuten. Want Zuidhuis ter Veen is gewoon de betere ploeg. Meer balbezit en dreigender.
0: Nou, prima, dank je. We gaan weer over naar Jos. We hebben Jos ook aan de lijn. Jos vanuit Zuidwolde. Oh, we gaan eerst even naar Hollandse Veld. Kijk, Jan Haak?
2: Ja, leuk dat je hierheen komt. Maar ik kan zo geen doelpunten melden in dit geval. Van we hebben pauze. Dus dat is even een verkeerd schakelmoment. Van we zijn nog niet weer bezig. Ja, een paar zijn aan het intrappen. Maar de spelers die het moeten doen, die zitten nog aan de thee. De koffie, Red Bull, weet ik het waar ze aan zitten. Maar ze zijn er nog niet.
0: Nee, dat geeft niks. Maar ik dacht 3:30 beginnen weer. Maar dat geeft niks. We gaan even een stukje muziek draaien. Oh, wacht even. Voordat we dat gaan doen, zouden we even overschakelen naar Wolde van der Haar. Want die hebben we wel aan de lijn, denk ik. Want korfbal begint zo meteen om 4:30. Of is al begonnen. HV tegen Elko. Ja, Wolter, goedemiddag. Wolter, goedemiddag.
3: Ja.
0: Wolter, hoor je mij? Je bent live in uitzending bij Radio Hoogeveen. En DNO. Zuidwolde.
3: Ah, dit is mooi, hè.
0: Nou, we gaan even een stukje muziek draaien. We komen zo bij je terug. Ja.

0: Dat was Girl van Anouk. We gaan weer overschakelen naar... Even kijken. Rijn. HZVV. Terhuisdeween. Nog steeds 0-0 wel, want het wordt een beetje spannender allemaal, denk ik, voor Terhuisdeween.
1: Nou ja, het had eigenlijk 0-1 kunnen zijn. Ja. Want Terhuisdeween kreeg een beste kans via Erwin Tabak. En die kwam eigenlijk helemaal vrij voor Daan Zwinselman. Maar ja, de hoek was te lastig voor hem. En Zwinselman redde uitstekend. Maar dat is eigenlijk de eerste echte 100% mogelijkheid. Terhuisdeween heeft natuurlijk een paar afstandsschoten gehad. Dat zijn natuurlijk geen 100% mogelijkheden. Maar de ploeg is, blijft nog steeds de betere ploeg. Na 32 minuten spelen heeft HZTV de handen dan vol. Zelf komt het helemaal niet aan voetbal toe. Nou, weer een mogelijkheid. Nou, daar heb je hem dan. Volkomen terecht komt Terhuisdeween op een 0-1 voorsprong. Het is echt ongelooflijk wat HZTV eigenlijk aan het doen is. Want er zit totaal geen dreiging en ook helemaal geen dekking. Die man die kan zomaar inschieten, Kees de Vries. En zo leidt Terhuisdeween volkomen verdiend. De tweede kans wordt dan benut. En HZTV zal echt achter de oren moeten gaan krabben, want zo kan het absoluut niet verder. Nee, Joran Popovic zegt ook tegen Robert Oosting, dit moet anders, dit kan zo niet verder gaan. Maar HZTV speelt een hele zwakke eerste half uur. En dan is het volkomen logisch dat Terhuisdeween op een 0-1 voorsprong is gekomen. Want die ploeg die combineert gewoon lekker vlot. Heeft er meer balbezit en heeft dus ook de meeste kansen gehad, hoewel het er maar twee zijn. Maar één daarvan is al benut. En HZTV zal inderdaad nu geschrokken moeten zijn. En na 33 minuten toch wel uit een ander vaartje moeten gaan tappen. Want anders wordt dit een dramatische middag. 0-1 voor Terhuisdeveen.
0: Ik zei net tegen Dylan, ik zei, dit is wel een prachtige uitzending. Al vier doelpunten live in de uitzending meegemaakt. Dat is wel heel mooi. Goed, we gaan over naar de korfbal. HHV tegen Elko Wolter. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ja, dat is begonnen. We zijn een kleine 5 minuten bezig. Ja, en ja, je denkt, nou, dat vallen geen doelpunten. Ja, natuurlijk vallen de doelpunten. Nu mis je ook weer in. Nee, net niet. Het begon al met 1-0 door Jan Noorheijn en 2-0 door Slat Scholten. Dus HHV staat voor en nu hebben ze het steeds in de aanval. Er wordt dan geslagen. Ja, dit is wel een vrije bal. Net bij de korf voor HHV. Kijk, als ze daar wel van kunnen maken. Net naar binnen. Ja, mooie schijnbeweging. Maar ja, ik denk dat hij een strafworp geeft aan HHV. En dat lijkt er ook op. Dat is, dus kijk, als die benut wat. Op de stip rustig erin gooien. Met de lengte. Dat moet kunnen. Ja hoor, het is al 3-0 voor HHV. Ja, zo kan het vlot gaan met mijn korfbal. Maar goed, het is Elko die zal nog een paar keer scoren. Ze zijn er ook wel dichtbij geweest. Ze spelen ook echt wel goed. Maar die moeten dan ook het geluk een beetje hebben. Nu een mooi afstandsfoutje, maar daar gaat er niet in. Wordt afgevangen. Nu achter de korfkant, maar ook niet benut. En het Scholten pakt weer op voor HHV. Er is nu dan 6 minuten gespeeld. Maar ja, dat is bij korfbal al heel wat. Maar het is 3-0 voor HHV.
0: Hoe is de publieke belangstelling daar?
2: Nou, er is wel, ik heb ook wel eens voetbalwedstrijden gezien die dat er wel minder was. Want ze hebben na de tijd ook hier ook nog een feestje. Dat is de afsluiting van het seizoen. Nou, er is wel redelijk wat publiek. En dat is onze veld er zo wel toevertrouwd.
0: En dan val je met de neus in de boter, Wolter.
2: Ja, misschien wel. Ik weet niet of ik het nou doe, maar goed. Ik ben te oud voor zulke dingen, joh.
0: Ah, joh. Een wasje is altijd meegenomen, toch?
2: Ja, dat is waar. Wij wachten het af.
0: Ja, succes daar. Goed, we gaan verder naar Zuidwolde. Nee, we gaan verder naar Jan Haak. Hollandse Veld, FC Hollandse Veld, De Weide. Het was 1-2 voor de pauze.
3: Ja, je bent net 15 seconden te laat. Anders hebben we weer een live doelpunt gehad. Het is Pullen opnieuw scoort voor De Weide. Wat gerommel in de achterhoede van De Weide. Eerste instantie de aanval lam gelegd. Maar uiteindelijk kreeg per ongeluk, daar blijf ik bij, want hij was totaal verrast. Pullen de bal op de voeten en hij hobbelde gewoon in het doel van de Hollandse Veld. En dat is in de 5e minuut van de tweede helft. Dus 1-3. De oude verschil van 2 doelpunten weer hersteld. Daarvoor was het Smit van Hollandse Veld. Aan de rechterkant Jordan Smit die de trussen uittrok. Kijk eens even, niemand mee. Hij denkt, ik ga eens even een van mijn poeiers produceren. En dat lukte. En ik kwam ook op het doel. Maar de keeper van De Weide, Smit, werd helemaal gestrekt. Maar hij had hem te pakken. Daar was het het bijna dan de 2 tegen 2. En dan krijg je de hele merkwaardige situatie in het verdedigingsvlak van Hollandse Veld. Waar de bal gewoon in het doel hobbelt. En degene die scoorde, die had het helemaal niet in de gaten. Dan kon je gewoon zien, omdat er iemand dichterbij stond, maar die kreeg hem niet. Hollandse Veld in balbezit aan de rechterkant. Nou, het gaat daar stevig bij. Warmos. Warmos heeft nog wel de bal, maar nu niet meer. Tweede bal voor Hollandse Veld. Komt in het strafschopgebied. En kan uitgehaald worden? Nee, daar dacht even Finn Leijzenaar, die mee naar voren gegaan was om een gigantische poeier te lossen. Maar dat ging niet door. Maar de bal is uitverdedigd en gaat hier vlak voor mij over de middenlijn uit. En de Weide mag ingooien. Gespeeld in de tweede helft. 7 minuten. Wijzigingsstand 1 tegen 3.
0: Dankjewel. We gaan over naar Rijn. Is Surhuis de Veen in de winnende moed?
1: Nou ja, het is nog steeds een betere ploeg. 37 minuten gespeeld. En AZVV heeft de grootste moeite om die bal over de middenlijn te krijgen. Zoals nu ook Koen Stech speelt hem helemaal terug naar Swinselman. Gewoon om het doodgewone feit dat hij de bal niet kwijt kan. En als hij de bal eens een keer kwijt heeft gehad. Ja, dan is HVV zomaar de bal weer kwijt. Zoals nu ook. Ja, Boer levert zomaar in. Ja, dan krijg je een paas weer aan de rechterkant. Erwin Tabak. Zegt hem voor. En dan kan hij ingeschoten worden. Goh, wat heeft HVV daar een mazzel. Dat die bal nog net via het been van Leon Mulder over de achterlijn gaat. Anders had hij hier zomaar 0-2 kunnen staan. En daar had niemand wat van kunnen zeggen. Want wat AZTV aan het doen is in de eerste helft is mij niet duidelijk. Want de ploeg heeft totaal geen grip op dit Surhuis-de-Veen. Dat verrast gooien. Je zou wel zeggen dat Surhuis-de-Veen hoger op de raadlijn staat dan AZTV. Maar dat is dus niet het geval. De gasten hebben nog maar 2 punten gehaald. Hebben nog helemaal geen overwinning behaald dit seizoen. Maar spelen hier gewoon alsof bovenaan staan. Komt die bal in de Zuidgebied. Nou, daar is die Numan. Mike Numan kan koppen, maar hij heeft geluk dat Milan Rokkers nog een beetje in de rug staat, zodat hij niet goed in kan koppen. Maar weer een waarschuwing voor HZTV dat absoluut nog niet wakker is. 38 minuten hebben ze een zwakke vertoning op de grasmat gelegd, met slechts 1 mogelijkheidje via Jens van Rooyen. Maar het is al voor HZTV gewoon een hele toer om die bal over de middenlijn te krijgen, zoals nu ook. Is het Joran Popovic aan de rechterkant. Hij gaat dan weer het duel aan met die Mike Numan, maar die Mike Hens. En nu mag AZTV een vrije bal gaan nemen. Allemaal nog op de eigen helft. En er staan 5, 6, 7 verdedigers van Surhuis-de-Veen klaar. En slechts 1 aanvaller, Jens van Rooyen. En de bal gaat dan weer terug naar Daan Swinselman. Doodgewoon omdat HZTV geen mensen heeft die vrijstaan. Dus te weinig beweging op het middenveld. En ook te weinig duels wint. Nu ook weer een hakje van Joran Popovic. Ja, zomaar in de voeten van Surhuis-de-Veen. Dat moet je nu zeker niet doen. Je moet nu gewoon een simpel voetbal spelen. 39 minuten op de klok. Een zwak HZTV staat terecht met 0-1 achter.
0: En er zal vast in de pauze even een pittig woordje gesproken worden, denk ik.
1: Dat lijkt mij wel. Dat lijkt me wel ook nodig. Want,
0: ja. Nou, dat is knap. Ja. Dankjewel, Rijn. We gaan weer over naar korfbal live. HHV tegen Elko. Het was 3-0, Walter.
2: Ja, dat is het niet meer. Dat had je ook niet verwacht. Hè. Het
0: was 3-1.
2: 4-1. Net op 4-2 door een strafval. Ook voor Elko. En die werd ook keurig benut. Ja, het verschil is nog niet groot. En nu een mooi kansje. Ja, die komt in de buurt. Ja, die kipst er weer uit. En dan kan natuurlijk Jan nog heen met zijn lengte die kant weer overnemen. En dan wordt het wel wat moeilijker. AV in aanval. Nu kansje weer. Wordt wel tegen de korf gestoten, maar was veel te laag. Die moeten wel van boven in en niet van onder. Dus, maar kijk, dat is weer een goede aanval. Weer een schotje. Nee, ook niet benut. Nu dan. Nee, ook niet. Dus het zijn wel kantjes, maar het waren nog niet benut. Elke neemt het weer over. Behoorlijke is natuurlijk snelkorbal, maar ja, en wat Jan Heijn die ontbreekt hem weer met zijn lange armen natuurlijk weer erbij. Maar goed, er is nog 18 minuten te spelen in de eerste helft. En het is 4-2 voor HV.
0: Dankjewel, Wolter. We gaan even kijken of wij nog contact hebben met Jan. Is daar nog wat bijzonders op dit moment, Jan?
3: Ja, 1 tegen 3. Een keeper van Hollandse Veld moet het veld uitkomen. Pullen heeft de mogelijkheid omdat de keeper van Hollandse Veld niet goed wegkomt. En Pullen krijgt hem voor de voeten, maar dat gaat goed. En net hiervoor was het Jordan Smit die toch wel wederom een mogelijkheid had. Maar het stond opnieuw op de keeper. Ja, zo gaat het wel over en weer. Ik moet zeggen, per saldo is het verdiend dat Weido aan de leiding staat. Heeft iets meer in huis dan Hollandse Veld. Hollandse Veld heeft de mogelijkheden ook wel gewaard. Want als Smit in de eerste helft alleen voor de keeper in alle tijd de lob goed ingezet had, was het denk ik op dat moment een andere stand natuurlijk. Maar was het ook anders verlopen. Maar dat was dan bij de stand 0 tegen 1. Maar hij lopt hem gewoon in de voeten.
0: Ja, maar mag ik even onderbreken? Ja. Er is een doelpunt bij Reinier. Rijn.
1: Ja, en de malaise voor HZVV houdt maar aan. Want Jarelboer glijdt uit en dan kan de bal gespeeld worden naar Wessel de Vries. Die komt helemaal vrij voor Daan Zwentselman. En die schiet de bal via de binnenkant van de paal binnen. En zo leidt Turhuizenveen na 42 minuten spelen met 0-2. Het is Erwin Tabak die het doelpunt maakte. Dus Turhuizenveen staat met 0-2 voor. Maar we hebben zo net een enorme overtreding gezien van Frank van der Werf op Jens van Rooyen. Nou, daar scheidsrechter Kuberinic, die vond dat geel. Maar sommigen dachten van nou, misschien was dat al meer waard. Want het was inderdaad al leek op een aanslag. Dat was een hele vervelende, waarbij de bal niet gespeeld werd. Maar goed, het bleef bij geel. En daarna dus deze doelpunt van Tabak. En dan wordt het voor HZTV een hele vervelende middag. Dat is het al in de eerste helft. Nou, dus, we krijgen allemaal opstootjes natuurlijk nu. Want nu is het Kees de Vries die in gesprek is met Leon Mulder. Er wordt wat gezegd waarschijnlijk. En Guberini gaat er naartoe. En Wout Dijkers bemoeit zich ermee. Dat krijg je dan. En dat moet je als AZTV niet gaan doen, want je staat met 0-2 achter. Dus je zult moeten proberen dat te gaan vermijden, want dat vindt Turhuizenv alleen maar prima natuurlijk. We hebben 43 minuten gespeeld. 0-2.
0: Dankjewel. En nog terug naar jou, Jan. Jan, 1-3, nog steeds.
3: Hier is het nog steeds 1 tegen 3. En ik noteer even Schone Willem Comfort, lezenaar bij Hollandse Veld. En Hollandse Veld had net wel weer een mogelijkheid. Maar de effectiviteit van de Weide scoort ogenblik beter. Want die staan met 1 tegen 3 voor. Gaat Pullen weer. Pullen leggen op de kop van het strafgebied. De bal kan uitgehaald worden op de rug van Zomer. Kan nu Hollandse Veld eruit komen? Ja, dat is door middel van Doldersum. Dit is het bokkie springen van Smit met zijn tegenstander. Maar er ligt ook een speler van de Weide op de grond, zo te zien. Maar de Hollandse Veld is nog in balbezit. En die bal gaat eruit. Justin Snippen knalt hem tegen tegenstander. Dan neem ik aan dat nu de scheidsrechter even affluit voor kijken wat er aan de knikker is daar. Ja, hij moet helemaal het veld oversteken van de speler van de Weide. Ligt helemaal drie kwart op de helft van Hollandse Veld. Dus momenteel geen voetbal hier. En er staat 1 tegen 3.
0: Dank je. We gaan over naar live korfbal. HHV, nog steeds aan het scoren tegen Elko Wolter.
4: Wat zeg je?
0: Is HHV nog steeds aan het scoren tegen Elko?
4: Ja, nee, zeker. HHV heeft er net 5-2 van gemaakt. En eigenlijk is dat voor korfbal weinig doen door nog. Want er is al een kwart van de wedstrijd. Ja, kwart van de wedstrijd. Want het is natuurlijk maar 30 minuten. Maar goed, het kan wel, en weer is toch ook een ideaal veld, maar dat maakt niet uit. Maar het zal nog wel komen, wat gebeurt bij korfbal heel vaak, dat ze later in de wedstrijd dat het gewoon wat beter gaat draaien en wat zuiver te worden. Nu misschien nog voor AV een kansje. Een klein kansje. Ja, die gaat er ook in. Dus er wordt het 6-2 voor de AV. Door een keurig schot van een kleine afstand natuurlijk. En dat is natuurlijk wel wat belangrijk. Nu, Cassie zit de bal. Krijgt hem aangesloten naar de midden. Moet even kijken of de ruimte krijgt hem weer terug. En dan plaatst hij naar binnen. Niet misschien. Nee, je wordt niet gekoord. Dan achterin Henry Thijs. Nou, die schiet vast al. Nee, wel op de rand van de korf, maar niet raak. Zo is het nog goed. 13,5 minuten spelen. Het is 6-2 voor HV.
0: Ja, dankjewel. We gaan, ik heb nog een aantal ruststanden voor u. Of een aantal tussenstanden. Dat is in de derde divisie A. Hakkemaanse Boys tegen Hogeveen 0-0. Alcides tegen Unicum Lelystad 0-2. MSC tegen Jubbega 3-0. Rauwveen tegen Ojos 2-1. Hogeveen Havelte 2-0. Wolvega Vitesse 63-1-0. SVN 69 tegen Udesport 2-0. Elim tegen Vaco 0-0. Asset Boys tegen SCN 2-2. VVAK NKVV 0-0. Leo tegen VCG 1-1. En NWVV tegen Tiendeveen 0-4. Martijn, bedankt voor deze tussenstand.

0: Love Generation was dit. Bob Sittler. We gaan weer terug overschakelen naar Hogeveen, naar de korfbalvelden. Naar HHV tegen Elko. 6-2, wat?
1: Ja, dat is van Jan.
0: Ja?
1: Ja, ja, daar kun je van op aan.
0: Ja.
1: Jan nog en net 8-2. Ja, dat ik niet te gemist wie het was, maar dat gaat allemaal zo vlug. Maar er is nu nog een kleine 10 minuten te spelen. Maar het is 8-2 voor HV. En dat is eigenlijk al een gelopen race. Maar je weet het bij Carnaval niet. Want een van de betere spelers van elke Leroy Alten is er niet bij. Dus waarom, dat weet ik niet. Want die scoort ook nogal geregeld en makkelijk. Maar goed, daar heb je niks aan. Hij is er niet. En dan moet je bij neerleggen. Goed, HV neemt het erover. Gaat de tempo weer wat omhoog. Het is mooie afstand, een mooie kans. Maar niet de bal onder controle. Komt vrij voor de caravan van de dames. En dan wordt nu klein schot. Nee, wordt niet geschoten. Dat heeft weer wat gespeeld. Ja, de zuivere mensen, die schieten meestal. Maar goed, nu dan. Ja, komt toch. Nee, gaat er niet in. Even kijken. Dus dat wordt een straf op de kunnen nou even meenemen. Dat is wel wat belangrijk dan. Voor de HV. Dan. Even kijken, die zal er wel in gaan. Ja hoor. Dus. Zo is het al 9-2 voor HV. Met 8 minuten dus ruim te spelen.
0: Prima, dank je. Wolter. We gaan over naar de Weide. We gaan FC Hollandse Veld tegen de Weide, moet ik zeggen. Jan, 1-3. Nog steeds.
2: Nou, er gebeurt heel veel hier. Want je bent weer net al uit. Maar dat is voor 2 tegen 4. Oh. Want in de 20e minuut van de tweede helft scoort Van Eck 2 tegen 3. En we gaan de andere kant uit. Prachtige voorzet. En is het Puber die de bal precies op zijn hoofd krijgt. En die kopt de andere kant. Dus Hollandse Veld heeft even weer hoop. Aansluittreffer door Van Eck.

0: Verlong geeft hem in een strafgebied, maar dat was te eenvoudig. Daar was dan Van Veen die de bal kwam onderscheppen. Van Eck voor Hollandse Veld. Gaat precies de verkeerde kant uit. En dat betekent ook dat hij de bal kwijt is. Als hij de andere kant uitgelopen was, helemaal ruimte. En dan was hij ook nog richting het doel gelopen. Maar nu wou hij even terug en dan was hij de bal kwijt. Daar is Velema, de invaller van de Weide. Daar is dan nu Hagen. En dat is in dit geval Luc Hagen. Luc Hagen gegeven aan Justin Snipper. Justin Snipper die draait keert. Staat, Doldersum staat vrij, maar die slaat hij over. En helemaal naar de rechterkant. Maar die bal is zo lang onderweg dat hij onderschept wordt door een de Weide speler. Maar Doldersum die kleunt er ook eens even in. En heeft de bal weer terug. En nu is de Weide weer in balbezit door een aantal slidingen. Volgende slijding, maar nu de bal over de zijlijn. Dan mag de Weide ingooien. We moeten nog spelen. Vanuit zijn we minuutjes afgegaan natuurlijk. 13 minuten en de stand is 2-4.
1: Hartstikke mooi. We gaan over naar je collega Bolter van der Haar bij HHP tegen Elko. 13-3 was de laatste stand.
2: Ja, er is één bijgekomen. Dat was dus 14-3. En nu staat er weer 30 minuten op. Dat betekent dat het rust is. Maar ja, ik denk, Elko is dan niet compleet. Het draait dan niet super. Misschien, ja, ze hebben zelfs kunstgras thuis. Dat is voordelen, maar misschien wel nadelen. Maar HV is gewoon duidelijk beter. En dat wordt natuurlijk sowieso een dikke overwinning. Dat verandert niks aan. Maar we wachten af. De rust is vaak bij korfbal heel kort. Ik heb het veld afgelegd, want ja, op, klein put, op een klein stukje wordt heel veel gelopen. En dan gaat het veld kapot, dat is heel verstandig. Dus we wachten even af tot de tweede helft.
1: Zeker, we wachten af. Bedankt, Wolter.
2: Jo.

0: Goed, wij gaan door even met de tussenstanden op dit moment. Even kijken. Ik ga eens in de wedstrijd die we live slaan. Dat is op dit moment Hollandse Veld tegen de Weide 2-4. FC Zuidwolde, Hardenberg 85-1-1. HZVV Zuidhuis de Vin 0-2. En bij de korfbal HHV tegen Elko is het was het 14-3. En Herkemaarse Boys tegen Hogeveen met voetballen is het 0-1. Verder de tussenstanden nog even tegen Alcides Alnicum Lelystad 0-2. MSC Jubbega 3-0. Rauwveen Ovios 2-1. Hoogveen Haverte 4-0. Wolbega Vitesse 63-1-1. SVN 69 Ulusport 2-0. Elim Vaco 1-1. Asselboys SCN 2-4. VVAK NKVV 0-0. Lea V6G 1-2. En NWVV Tiendeveen 0-4 is de eindstand daar. En we gaan weer overschakelen naar het sportpark Bendixdijk. HZVV, Zuidhuisvin, Rijn.
1: Ja, daar gaat die Erwin Tabak weer. En die Koen Stech gewoon veel te snel af. En alleen zijn schot is niet best. En we hebben 47 minuten gespeeld. Dus dat betekent 2 minuten in de tweede helft. HZVV heeft 2 wissels toegepast. Quinten Anacotta en Taron Ruigerok zijn in de ploeg gekomen voor Jaël Boer en Wout Dijkhuis. En nu hopen we natuurlijk met z'n allen dat het wat anders speelbeeld te zien geeft. Maar daar is nog niet heel veel van te zien. Want we zijn nog maar 2 minuten bezig natuurlijk. Dus Leon Mulder die levert zomaar in, zeg, bij Mark Jager. En die dacht om de bal door te geven aan Kees de Vries. Maar die lette niet op. En daar had AZTV de grootste geluk dat dit geen 0-3 wordt. Maar jongens, dat soort onachtzaamheden, die hebben we veel te veel gezien. Nu ook weer, Milan Ronkers levert zomaar in. Het is echt onthutsend hoor, wat HZTV laat zien. Zeker in de eerste helft, maar nu is het al niet veel beter. Men kan die bal niet in de ploeg houden. Nu dan Sander Jansen, zo schiet het bal zomaar over de zijlijn. En de malaise die duurt voort. We hebben 3 minuten gespeeld in de tweede helft. En Zuurhuis de Veen leidt heel comfortabel met 0-2.
0: Dus die pep talk heeft niet geholpen in de pauze?
1: Nou, wat ik er nu van gezien heb, niet zeker. Nee, zeker niet. Want als er zo'n Leon Mulder zo'n bal zomaar aan de tegenstander geeft, in het SAS-gebied nota bene, ja, dan ben je niet echt goed begonnen na de wedstrijd. Nu ook Quinten Anacotta levert zomaar in over de zijlijn. Ik heb HZTV zelden zo slecht gezien, zeg. Zeker niet in deze competitie. Maar vorig jaar, toen verloor HZTV natuurlijk vrijwel alles, omdat ze degradeerden toen uit de vierde divisie. Maar toen heb ik nog niet zulke slechte wedstrijden gezien als nu. Het loopt werkelijk voor geen meter. HZTV komt nauwelijks over de middenlijn. Zuurhuisterveen, ja, de trainer, die lacht natuurlijk van oor tot oor. Het is ook logisch. Daniel Smit, die kijkt zijn ogen waarschijnlijk ook uit. Die had dit waarschijnlijk ook niet verwacht. Maar Robert Oosten, ja, die staat met zijn handen in de zak. Wat moet je hier nou nog mee doen? Je kunt inderdaad alleen maar proberen te simuleren. En dat het ineens gaat lopen, dat kan natuurlijk ook zomaar. Dus we hebben 50 minuten gespeeld en we hopen op een kentering.
0: We wachten af, Rijn. Dankjewel. We gaan over naar Jan Haak, FC Hollandse Veld De Weide.
2: Ja, ik zal even kijken. Duw- en trekpartij in het strafschopgebied van De Weide. Niet zo netjes, maar Hollandse Veld heeft een vrije bal. En dat is een gevolg ervan natuurlijk. Iedereen wil iedereen uitschuiven. Kopbal over! Dat was Ken van der Kooi. Die krijgt hem op het hoofd bij de tweede paal. Maar die kopt over, dus deze mogelijkheid ook voorbij. Ja, ik heb gezegd, het zal me verbazen of het 2-4 blijft. Staat er nog steeds, maar het had heel andere scoren hier op het bord kunnen staan. Als beide partijen een van de mogelijkheden hadden benut. Maar dat hebben ze niet gedaan. En daarom doen we het 2-4. Met nog 4 minuutjes te spelen. Kan altijd natuurlijk een treffertje erbij. Dan komt de wijde bal voorgeven van Veen. Werkt de bal over de achterlijn. Dat brengt een corner voor de wijde te nemen. Van de. Even kijken wie gaat dat doen. Dat gaat Pullen doen. En die heeft een rechterbeentje. Dus dat wordt een indraaien de bal. En misschien mikt hij weer op het hoofd. hoofd van een medespeler. Dat hebben we al een keer eerder gezien. Dat werd een prachtige kopbaldoepen. Daar komt hij richting de tweede paal. Doorgekopt, weggekopt, uitgehaald. En nee, niet goed uitgehaald aan de kant van de weide. Bal ver voor doorlangs. Ook geen vaart. Dat betekent dat Hollandse Veld hier weer ontsnapt. Maar er is weinig tijd meer voor Hollandse Veld om nog een gelijk spelletje. Maar voetbal is ook voetbal. En de mogelijkheid was er zo straks ook. Tentje tekort voor Smit. En anders had er 3-4 er ook geleken. Maar dat is mits maar en indien. En dit was, dacht ik, even Hens scheidsrechter. Maar die wappert dat weg. En die geeft het gebaar. Arm was langs het lichaam. Het zal wel zo zijn. Bal over de zijlijnen. Mag Hollandse Veld ingooien aan de rechterkant. Kijken of dat nog wat brengt. Zo in de laatste minuten. Nou, Hollandse Veld heeft alle tijd zo te zien. Nou, ze staan toch echt achterval mee. Slingeren hem in het strafschopgebied. Wordt doorgekopt. Wordt uit het strafschopgebied gekopt. Helemaal misgepeerd aan de wijde kant. De kant Jordi Smit. En die knalt een op de voeten van een de wijde speler. Dat betekent dat nu Van Eck nog wat mag proberen met de bal. Aan de zijlijn bij de cornervlag. En hij draait en keert. Wordt neergelegd. Nog spelende 3 minuten. Zal wat bijkomen. Wat blessuregevalletjes. Stand 2-4.
0: En de tussenstand bij Harkemaarse Boys tegen Hogeveen is op dit moment 1-1. En dan gaan we overschakelen naar korfbal. HHV, Elko.
3: Ja, dat is alweer veranderd. Ja, we zijn nu goed 5 minuten bezig. En er zijn nog 5 doelpunten nog wel. Want we hebben 15-3, 15-4, 16-4. Nou, dan heb ik een paar 16-5 wat kersies. En 17-5 wat 3 getrekken in vrije bal had. Dus ja, het gaat zo razend vlug. Ja, kijk, we zitten nu alweer op 22 doelpunten. Nou ja, dat ken je bij voetbal niet. Dat ben je misschien bij handbal of zo. Maar, dus ja, dat zal wel een wens zijn. Nu werd een slot van, nee, die gaat er niet in. En dan kan er weer via de slotgolter. En die probeert hem er wel in, maar dat lukt niet. Nu neemt hij elke weer een afstandsschotje. Nou, wel in de korf. Maar je draait hij weer uit en dan heb je het niet. Via slotgolter komt hij weer naar de aanval hier bij HV. Gaat naar buiten, goed, wat ruimte goed gezag. Nu weer bij kijken, ja, een schotje van afstand, maar die komt niet in de buurt. En ik kan elk woord weer overnemen. Goed, er is nog 24 minuten te spelen, maar het is 17-5.
0: Dank je, Wouter. We hebben verder niet echt rechtstreeks contact met Zuidwolde-Hardenberg. Maar op het moment dat er gescoord gaat worden, krijgen wij daar bericht van. Dus we gaan straks nog even overschakelen naar Jos Wassens, die daar voor ons de boel in de gaten houdt. We gaan even een stukje muziek draaien.

0: If I could turn back time, chair. Goed, we gaan voor de laatste keer, denk ik, zo'n beetje overschakelen naar Jan Haak. Even tegen ons gebeld. De Weide.
1: Ja, kijk even. Scheidsrechter fluit af. Want
0: ja,
1: dat was een
0: timing.
1: Even een rare actie van de speler van het Hollandse veld. Die werkte daar een van de Weide ondersteboven. De scheidsrechter denkt, het lijkt me verstandig om daar niks meer aan te doen. Daarvoor had hij zomaar al geel moeten geven tegen een omzuisde actie. En was Otten uiteindelijk, die de vrije bal die wat in de weer Kersen in het strafgebied in het net werkte. Dus werd uiteindelijk er staan 2-5. Maar Otten scoorde en zijn vervolg voelt niet zo netjes. Want hij liep knap te provoceren in Hollandse veldstrafgebied. Met name richting Zomer. Maar die was zo verstandig om daar niet op in te gaan. Dan maak je een doelpunt, dan loop je zo te provoceren. Ik denk, ja, waarom in zo'n partijtje dat te doen? Je scoort ook nog. Maar dat trok van Hollandse veld zich heel verstandig niets van aan van de provocatieactie. Maar uiteindelijk 2-5. Te veel van het goede, denk ik, maar wel verdiend. Dus Hollandse veld, de Weide 2-5.
0: Wil je straks nog even terugkomen met een korte terugblik? Of zeg je van nou, zo is het genoeg?
1: Ik denk dat het zo wel genoeg is. Ja. Het is duidelijk genoeg. Ik heb ook gezegd dat Otten niet zo netjes bezig was. En naar aanleiding van een vrije bal, dat de winst verdiend is. Denk een goaltje 1-2 te hoog misschien, maar verdiend. De Weide had ook iets meer in huis. Maar ja, eerst een nederlaag voor Hollandse veld wat dat betreft. Ja. Dat is misschien nog wel even een opmerking waard. Dat ze tegen de eerste nederlaag aanlopen. Maar ze hebben zich kranig geweerd. En ik denk dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Als derde klasse zal een middenboter worden wat dat betreft. En leuk meegevoetbald. En zo zal het ook wel blijven. En nogmaals, Hollandse veld, de Weide 2-5.
0: Ja, bedankt voor je bijdrage vanmiddag. En een goed weekend verder.
1: Ja, prima.
0: Tot de volgende keer. Dankjewel.
1: Jojo, hoi.
0: Hoi. Goed, we gaan naar HZVV Zuid-Huisterveen. Rijn.
2: Een uur gespeeld. Mika Veld is in de ploeg gekomen voor Milan Aronkus. Ik moet wel zeggen dat HZVV wat beter begint te voetballen. Het heeft ook één hele goede kans gehad via Milan Aronkus. Nu is het Jens van Rooij die de bal voorzet. Maar is het de doelman Mike Kooistra die de bal kan pakken. Maar HZVV wint wat meer duels. Is wat meer in balbezit. En dus dat belooft wat voor het laatste half uur. Maar om nou te zeggen dat het nou nog steeds sprankelend is, dat niet. Er gaat nog zeker te veel mis in de passing vooral. Zomaar inleveren de bal bij de gasten die het allemaal prima vinden met die 0-2 voorsprong natuurlijk. Die wachten af en spelen vooral op eigen helft. Alleen nu is het Daan Zwinkelman, komt een lange bal. Ja, ook maar zomaar inleveren. En dat doet Zuid-Huisterveen ook. En dan is het Quinten Anacotta die dus de tweede helft ingekomen is. Dan het Wangslor aan de linkerkant met Jens van Rooij. Daar moet er toch wel een beetje van komen van AZTV kamp. Komt die voorzet van Wangslor doorgekopt. Joran Popovic kan Jens van Rooij erbij. Nou, dat Sander Jansen dan, randstrafgebied. Maar ja, die wil nog een tegenstander uitkappen. En dat is nou net te veel van het goede. Ja, en dan gaat die bal weer naar Erwin Tabak. Nou ja, die is sneller dan Taron Ruigrok. Dus Tabak, pakt. Die kapt hem uit, wil ik zeggen. En die legt de bal in handen van Daan Twintselman. Maar ja, dat is het spel nu van de gasten. Eén spits zo'n beetje. Met zo nu en dan Kees de Vries ook nog wel mee. Maar ja, die is nou eenmaal sneller, die Tabak, dan daarom Ruigrok. En dan is het natuurlijk een belangrijk wapen. Maar AZTV is een stuk beter dan de eerste helft. Dat belooft dan nog iets. Maar echt veel goede acties zijn er nog niet geweest. Nu ook Jens van Rooijen dan. Die komt gewoon niet langs een directe tegenstander. Nu ook weer niet. En, maar Zuid-AZTV maakt er ook niet zo heel veel meer van. Die levert nu ook in. Zodat het initiatief nu bij AZTV is op de helft van de gasten. Die met alle macht natuurlijk proberen die 0-2 voorsprong vast te houden. Ze zijn in de duels nog steeds de betere. En AZTV laat zich gewoon veel te makkelijk wegduwen. Ook in de duels. Quinten aan de klant daar nu pakt helemaal niet aan. Maar Leon Mulder dan net over de midlijn aan de rechterkant. Met Erwin Tabak in zijn nek. Ja, die begaat een overtreding. Maar de scheidsrechter Guberini ziet geen voordeel. Dan is het Anacotta die schot schiet van 1,20 meter. Maar die gaat naast. En zo komt HZTV wel wat beter in de wedstrijd. Maar het is nog wel 0-2 na een uur spelen.
0: Dankjewel, Rijn. We gaan over naar live korfbal. HHV tegen Elko Wolter.
3: Ja, daar is wat veranderd, maar dat had je ook niet anders verwacht. Het was 18-5 zetten, 19-5 net uit een vrije bal, 19-6. Dus ja, het gaat gewoon door. Ja, we hebben nog een streng kwartiertje te gaan. Nou, best kan het HHV de 25 halen. Het weer is uitstekend, ondanks dat de voorspellingen vanmiddag niet erg goed waren. Dus ik neem aan dat even uitblijft een kwartier. En dan kunnen wij van een kopje koffie genieten.
0: Hartstikke goed. Ik wou nog even doorgeven dat de tussenstand Harkemaanse Boys Hogeveen op dit moment 2-1 staat. Er is net weer gescoord door Harkemaanse Boys. Dus we zijn 94 minuten bezig. Dus het zal bijna wel een eindstand worden, denk ik. We gaan even een stukje muziek.

0: Jan Smit, want er is gescoord. HZVV, Zoudhuis de Veen. Rijn.
1: Ja, ik zei al dat HZVV wat beter in de wedstrijd kwam. Al een goede kans heeft gehad van Milan Ronkers. En nu kwam dan de voorzet van, van Mika Veld, de invaller. En Sander Jansen was het uiteindelijk die de bal in het doel tikt. Nou, dan gaat HZVV verder. En nu lijkt de band een beetje gebroken. Jens van Ooyen passeert de man. Komt van zijn gebied en oh, tegen de paal. Ai, ai, ai. Wat een kans voor Jens van Ooyen om nu al op 2-2 te gaan. Oh, een overtreding van Leon Mulder. Gaat hij eraf? Nee, Leon Mulder. Die krijgt geel omdat hij gewoon te laat was. En overtreding op Mark Jager. Die nu knippert van de pijn over het veld ligt. Maar jongens, die Jens van Ooyen die had zomaar de 2-2 op zijn schot, zeg. Of op zijn schoen. Want hij schiet hem tegen de paal aan. En nu lijkt HZVV dan toch los. Eindelijk zou je haast zeggen, na een hele zwakke eerste helft. En het eerste kwartier was ook nog niet geweldig. Maar nu dan, misschien dat HZVV teruggekomen in de wedstrijd. Het staat nu 1-2. Jens van Ooyen schiet op de paal. En nu, ja, nu is het Zuidhuis de Veen dat natuurlijk tijd wil rekken. En nu rustig aan gaat doen met dat oponthoud. Zo werkt het natuurlijk wel. Maar goed, dit geeft HZVV misschien de nodige moed. 66 minuten op de klok. En HZVV lijkt terug in de wedstrijd. 1-2.

goed, heb ik nog weer wat tussenstanden, CQ-eindstanden voor u van het voetballen. Derde divisie A, Harkemaarse Boys tegen Hogeveen 2-1 is de eindstand. Derde divisie A, Hollandia, Staphorst 0-1. 1G Oost is Alcides tegen Unicum Lelystad 0-4 is daar de eindstand. MSC Jubbega 5-0. Rauwveen Ovios eindstand 3-6. Hogeveen Havelte 4-0. Wolvega Vitesse 63-2-1. SVN 69 Oelersport 2-1. Elim Vaco eindstand 1-2. Asser Boys SCN 3-4 is daar de eindstand. En de eindstand bij VVAK tegen NKVV 2-0. Leo tegen VCG G 2-2. En NWVV Tiendeveen is de eindstand geworden 0-4.

0: Met zijn Burning Midnight Oil. Goed, we kunnen nog even tussentijds verklappen dat Max Verstappen opnieuw weer de pole position heeft gescoord in Singapore. Dus dat belooft morgen wat het mooiste te worden. Over naar de korfbalveld hier in Hoogeveen. HHV Elko. Walter?
1: Ja, dat is alweer behoorlijk veranderd.
0: Nee toch?
1: Ja, nou, je moet minimaal de 25 halen. We zijn er maar een paar doelpunten vanaf. Het werd 26, 21-6, 21-7, 22-7, 22-8, 23-8. En dat gaat nu door 24-8. Dus ik zei 25, maar er moet maar één doelpunt meer te scoren. Maar ja, ik neem aan dat elke ook. Die heeft er ook wel een paar. Maar nu een keer een nee, die rolt door de hele korf in. Maar gaat erin. Nog een kansje voor elke ook. Rustig schotje, maar die gaat op de rand. Ja, kijk, en dan kan HV het weer overnemen. En zo gaat het doen. Maar goed, het is nog 4,5 minuten gaan. Er komen vast nog een paar bij. Nu een mooie beweging van even de dame. Dan komt de schot niet. Nu toch weer naar rustig schot. Ja hoor, daar is hij al. 25-8. Ja, dat is tegenwoordig... is dat heel normaal dat je boven de 20 of zelfs 25 komt. Dat is natuurlijk bij korf. Nee, het is alweer 25-9. Dus ik blijf aan het schrijven. Dat is niet bij te houden voor mij. Maar goed, we wachten nog even af. Nog 4 minuten te gaan. En een 25-9 staat.
0: Hebben ze de ouderwetse bordjes voor je? Zo'n zwart bordje met krijt en dan elke keer even wisselen?
1: Ja, ik dat doe, als ik de andere kant op kijk, valt er alweer een doelpunt. Daarom kan ik ook geen namen noteren. Nee. Geen enkele zin.
0: Nee. Geweldig. Nee. Nou, we houden het nog even in de gaten. We komen zo nog even bij je terug, Wolter.
1: Prima.
0: Dankjewel. Hollandse Veld te wijden. Dat was de eindstand 2-4. We gaan nog even naar... Hebben wij Jos ook aan de telefoon? Nee, die hebben we niet aan de telefoon. HZVV, Zuurhuis de Veen. Rijn.
2: Ja, HZVV komt op een 2-2 gelijke stand. Joran Popovic werd in het Sassengebied neergelegd. En scheidsrechter Kubarinis wijst naar de penalty stip. En dan is het Joran Popovic die zelf het vonnis voltrekt. En schiet die bal in de rechterhoek. En zo is het van 0-2 2-2 geworden. En heeft HZVV nog een kwartier om misschien zelfs nog de overwinning hier te pakken. Want het eerste kwartier van de tweede helft is HZVV wel een betere ploeg. Wel veel irritatie, zoals nu ook. Met Koensteg en zijn directe tegenstander. Maar hij werd inderdaad, Joran Popovic, gewoon met de handen neergegooid in het Sassengebied. Dus terechte beslissing, lijkt mij. En Joran Popovic, die volgens mij nu al zijn vijfde heeft gemaakt in dit seizoen. Maar goed, nu is het Zerveen dat in de aanval is. En dan is het natuurlijk geen zaak om direct alweer een tegentreffer tegen te krijgen, want HSV moet nu wel de controle zien te houden daarachterin. Met Quinten aan de Kota dan. Quinten aan de Kota, kan de bal niet kwijt, allemaal nog op eigen helft. Hij moet dan weer heel ver terug en dan een moeilijke bal zomaar over de zijlijn. Ja, hij zegt, Mika Veld, bied je dan aan, want ik kan die bal niet bij je kwijt. Daar heeft hij ook wel een punt. Maar gewoon om die bal zomaar over de zijlijn te schieten is natuurlijk niet al te best. Maar ik had verwacht dat HZTV na die 2-2 nu toch de zaak weer zou aanpakken. Maar het is HZTV dat in aanval gaat. Maar HZTV misschien wat ruimte nu. Met Sander Jansen aan de rechterkant. Op de eigen, nu over de middenlijn. Nu halverwege de helft van HZTV. Dan Quinten aan de kop uit, breed. Dan krijgt hij hem terug. Oeh, dan levert hij zomaar in. Maar Leon Mulder neemt over. Oeh, het gaat wel hard naartoe hoor. Weer een vrij forse overtreding van invaller Bart Pulterum. Maar het scheidsrechter Duberinits, die heeft wel goed het oog in. Die gaf nu ook onlangs een gele kaart aan Mike Nieman. En Joran Popovic heeft van HSDV al een gele kaart gehad. Dan Quinten Alicotta. Ja, levert in bij een tegenstander. Zodat HSDV nu wat ruimte heeft. Met de beste man op het veld, vind ik. Rien Balma over de middellijn nu. Aan de rechterkant is ruimte, maar er zit Koensteg goed tussen. HSDV is veel feller, wint veel duels. Er gaat nogal wat fout zo nu dan in de passing. Maar men is nu duidelijk in die tweede helft een stuk beter. En het is op zich natuurlijk al knap dat je 0-2 achterstand goed hebt gemaakt. Maar ja, nu verwacht eigenlijk iedereen de 3-2 natuurlijk. Maar goed, Zuurhuis-Veen is na die 2-2 toch weer wat beter in de wedstrijd gekomen. Na een toch wel zwakke 10 minuten. Kijk eens wat een ruimte hier aan de linkerkant. bij Raoul Dijkstra. En Raoul Dijkstra zet die bal voor. Karel Ruigerok levert in bij Heikel Atsma. Atsma schiet. Oh, goede redding. Daan Swinselman. Een heel verrassend schot van Atsma. Maar Swinselman redt. We hebben 77 minuten op de klok. Stand 2-2.
0: Dank je, Rijn. Wolter, de laatste minuten gaan voor jou in, denk ik, daar. Bij die wedstrijd HHV tegen Elko Korfbal.
3: Ja, dat is het nog steeds. Ja, en, ja, in het begin ging het wat moeizaam, maar het is niet onvoordelijk. Nu ook behoorlijk mee, want het is inmiddels aan de wel boven de team. Het is nu al 27 normaal, dat kun je mooi nagaan. Ja, dat wil je. Ik voel wel mooi hopen dat het doelpunt kan vallen, maar hier gaat het aan de lopende band met Maarten de Sessen. Ik weet niet een stadje, dus ik denk dat de Sessen zo afsluit. Het is niet nog een aanvalletje mee. Nee, ik krijg nog een vrije bal. Die kunnen we nog even meenemen. Denk ik. Want we zitten in de laatste minuut even kijken. Die pakt de bal nog. Ik denk dat het laatste actie was. Er nog vrije bal op 2,5 meter. Dus heb je nog een kans? En die kent zich hem aan het schotje. Nee, je gaat er niet in. En je fluit ook gelijk af. Dus de heer Roemertijd kan weer terug. Dus kijk, dan Borne. Ja, wat ik morgen heen moet van mijn dochter, dus dat is ook weer daar. Maar goed, dus dat is een leuke wedstrijd op de weer. Want ik ben hier met stroomdurringen heen. Dat is een mooi kom.
0: Ja, geniet er nog even van. We willen je bedanken voor deze bijdrage vanmiddag, Wolter. En ik hoop dat je ook een beetje genoten hebt nog.
3: Ja, oké. Okay. Ja, bedankt.
0: Graag gedaan, hè. Tot de volgende keer. Dankjewel.
3: Ja,

0: Maroon 5. We gaan nog even overschakelen naar Rijn. AZVV, Sebin, 2-2.
1: 8 minuten nog. Heeft AZVV nog iets aan die 2-2 stand te gaan doen? Om dan misschien nog zelfs de overwinning te pakken. Maar Surhuizenveen is op dit moment in aanval. Krijgt ook een corner te nemen. Mark Jager mag die gaan nemen. Koen Steg heeft net een gele kaart gehad. En we hebben nog een gevaarlijk schot gezien van Bart de Jong van Surhuizenveen. Die naast ging. En zo net nog was het Jens van Rooyen van AZTV die op links er vandoor ging. Maar zijn voorzet die kwam in handen van doelman Mike Kooistra. Nu een misschien wat gevaar voor Surhuizenveen. Een corner met heel veel mensen nu voor het doel van AZTV. Komt die bal bij de 11 meter stip ongeveer. Joran Popovic ramt die bal weg. Maar die komt dan bij Dijkstra. En die geeft een hele beste paas aan de rechterkant. Zodat die voorzet weer kan komen. En Kees de Vries die schiet. En een goede redding van Swenselman. Jongen, wat krijgt Surhuizenveen nou nog een beste mogelijkheid? Maar Daan Swinkelman redt die bal uitstekend. Want anders had het hier zomaar 2-3 gestaan. Want na die 2-2 had iedereen eigenlijk verwacht dat HZTV door zou drukken. Maar het tegendeel is eigenlijk het geval. Surhuizenveen is eigenlijk meer in balbezit. En krijgt dus nu ook de vijfde kans van de Vriezen. Weer een corner voor de gasten. Komt die bal weer richting de 11 meter stip wordt gekopt. Joran Popovic kan die wegwerken. Het is wat een scrimmage weer. Dat zei ik vorige week al. Toen ik dat eens een keer op de lagere school zei, toen lachte mijn leraar mij uit. Omdat hij daar waarschijnlijk nog nooit van gehoord had. Maar goed, toen was ik overslim natuurlijk. Maar goed, dat even terzijde. Komt die voorzet, dat kan ook gevaarlijk zijn. Want die bal gaat helemaal naar de andere kant. Maar die blijkt toch over de achterlijn geweest te zijn. Dat schot van Surhuizenveen. Nou ja, Surhuizenveen laat het eigenlijk een beetje zitten na die 2-2. Nogmaals, ik had verwacht dat ze door wilden.
0: We gaan nog bellen met Jos, hoor.
1: Want iedereen verwachtte toch eigenlijk dat HZTV door zou gaan. Ze hebben nog 6 minuten officieel om nog iets aan de 2-2 stand te gaan doen.
0: Ja, dankjewel Rijn. Je hebt ook al een goede schooltijd gehad, dacht ik.
1: Jazeker, verder wel, ja.
0: Mooi zo. Goed, we gaan even contact zoeken nog met onze verslaggever uit Zuidwolde, Jos Wassens. We gaan hem even bellen en dan gaan we nog even de laatste stand te vragen van FC Zuidwolde tegen Hardenberg 85.

0: There Will Be Time, Mumford & Son en Baba Mail. We gaan over naar Rijn, want dan schijnt het toch wat spannender te worden, Rijn. Laatste minuten.
1: Nou, niet alleen spannend, dat is er al de hele tijd natuurlijk na die 2-2. Want is het HZV dat toch nog de 3 punten pakt? Of Surhuisterveen? Nou, Surhuisterveen was het dichtst bij de 2-3. Mark Jager, wat een kans zeg maar. Wat een fantastische redding van Daan Swintselman. Maar nu speelt Surhuisterveen met 10 man. Omdat Mike Duman een rode kaart kreeg. 2 keer geel had hij gekregen. En dus dat betekent dat de gasten de laatste minuten met 10 man verder moeten. En misschien is dat dan de mogelijkheid voor HZV om alsnog dan die 3-2 te maken. Maar dan moet er wel die bal veroverd worden natuurlijk. En Leon Mulder doet dat ook. Geeft hem aan Koen Stecht. Dan allemaal op eigen helft nog weer naar Leon Mulder. Dan naar Quinten Alacota. Die stuurt aan de linkerkant van Floor weg. Maar die bal is denk ik te hard inderdaad. Ja, en dan moet je toch zorgvuldig zijn in balbezit. Als je dan... We hebben namelijk nu 90 minuten. We zitten in blessuretijd. Ik heb geen idee hoeveel scheidsrechter Kuberinits bij gaat tellen. Maar als je maar weinig tijd hebt, dan moet je natuurlijk zorgvuldig zijn in de balbezit. En dat doet HZV niet. Ze schiet de bal zo over de zijlijn. Ja, dan neemt Surhuisterveen dan alle tijd. Want die vinden dat natuurlijk prima nu, die 2-2 met 10 man zeker. Maar, dan gaat er... Tom Hulshoff die schiet zomaar tegen die invaller op Bart Pulperum. En die komt bijna op Daan Twintman aflopen. Wat is dat toch een paniek soms? We hebben al een paar keer gezien dit soort dingen. Dat mag toch eigenlijk niet gebeuren. Nou, Tom Hulshoff dan. Al bij helft. Kom op, naar voren. Want daar moet die 2 dan vallen. Koen Stegg aan de linkerkant. Maar Jens van Rooij. Jens van Rooij halverwege de helft. Komt die bal. Ja, en dan komt er een voorzet. En die pakt de keeper in 2 instanties. Mike Koistra heeft dan moeite mee met Joran Popovic in zijn rug. En die schiet de bal nou heel ver uit natuurlijk. Maar komt bij Taron de Ruigrok. Hij heeft weer moeite met de techniek om die bal onder controle te krijgen. Geeft hem terug aan Zwaan Daan Twintselman. Die krijgt hem weer naar Ruigrok. Dan naar Leon Mulder, allemaal in blessuretijd nog. En dan ga je een beetje combineren daarachterin. Kom op, naar voren met die bal, want Surhuisterveen heeft die man, wacht af ook. Als je nog die 3-2 wilt pakken, ja, dan zul je aan moeten vallen. En het liefst over de flanken. En dat gebeurt nu ook met Van Smor, maar die krijgt die bal niet bij Mika Veld. En dan in paniek door Dijkstra over de zijlijn geschoten, kan HZV gaan ingooien met Van Smor. Wandslaar dan. Iedereen zo'n beetje nu in dat strafgebied. Gaat het dan nog gebeuren of niet? Zit het dan mee?

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
4: Ik ben Edward Tiesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Huidig EU-voorzitter Ierland stelt voor om 140 miljard te bezuinigen op de Europese meerjarenbegroting, waardoor het budget uitkomt op 1,62 biljoen euro. Nederland en 5 andere EU-landen wijzen dit voorstel af. Minister Heijnen van Financiën wil een veel grotere reductie. Volgende week donderdag en vrijdag bespreken Europese leiders het voorstel tijdens een EU-top. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Volgens getuigen kwam hij bij de afslag Breukelen op de verkeerde weghelft terecht. Een andere bestuurder raakte bij het ongeluk gewond. De snelweg is bij Breukelen dicht in de richting van Amsterdam en dat duurt volgens de ANWB nog tot ongeveer 6 uur. Vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. Het parlement nam deze wet in april al aan. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Accounts van gebruikers van 15, 16 en 17 jaar worden automatisch privé. Bedrijven die regels overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. En de tuchtcommissie van de Portugese Voetbalbond heeft Cristiano Ronaldo voorlopig geschorst. Hij riskeert een straf omdat hij anderhalve week geleden vanwege een ruzie met bondscoach Jorge Jesus de nationale ploeg verliet. Het kan zijn dat Ronaldo nog geschorst is als Portugal volgende maand tegen Denemarken en Wales moet spelen in de Nations League. Tot zover het nieuws.
5: Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger, met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan

0: verkeersinformatie.
1: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?

0: informatie of de complete lijst op oranjetop30.nl.
1: Dit is nummer 15.
2: 30 op een rij. De Oranje Top 30.
1: Dit is nummer 14.
3: Hey, zit die er al in?

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
3: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.

zijn de headlines uit het nieuws. Zwitsers bergdorp Kandersteg onder toezicht door gevaarlijke rotsmassa die kan verschuiven. Polen voert massale veiligheidscontroles uit na derde aanval op school in één week. 18.000 kippen komen om bij grote brand in legpluimveestal in Zeeuws-Vlaanderen. NSC-bestuur treedt af na chaotische ledenvergadering vol interne conflicten in Breda. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: verbetering begint op beterschoenen.nl.
1: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
2: Ah! Oeh, gaat het?
3: Er moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

zijn de headlines uit het nieuws. Zwitsers bergdorp Kandersteg onder toezicht door gevaarlijke rotsmassa die kan verschuiven. Polen voert massale veiligheidscontroles uit na derde aanval op school in één week. 18.000 kippen komen om bij grote brand in legpluimveestal in Zeeuws-Vlaanderen. NSC-bestuur treedt af na chaotische ledenvergadering vol interne conflicten in Breda. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het weer in de headlines.

0: naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Erna Pijnenburg is gewijd als eerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. De wijding vond plaats in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem. Pijnenburg was eerder pastoor in Alkmaar en Enkhuizen en volgt Dick Schoon op. Ze is de 19e bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem. Een kerkgenootschap met ruim 5000 leden. En tot zover het nieuws. Vanavond wemelt het in het noorden en midden van de buien. Soms pittig met onweer. Windstoten tot 90 km per uur en veel neerslag in korte tijd. Zuiden blijft droger.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat

0: verkeersinformatie.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen

0: te installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt. Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl. Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D... in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Let's do it.
4: Hey, zijn

zijn de headlines uit het nieuws. Duizenden demonstranten in Europese steden protesteren tegen aanhoudende Israëlische operaties in Gaza. Trump roept op tot nieuwe Oekraïense leider voor vredesonderhandelingen met Rusland. Treinverkeer tussen Rotterdam en Delft volledig stilgelegd na brandstichting bij spoorbrug in Delfhaven. Raketaanval Houthis treft luchthaven Riyadh. Honderden vluchten geannuleerd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden nog steeds van de buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Het zuiden ontsnapt grotendeels aan neerslag. En tot zover het weer in de headlines.

0: Hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
4: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht.

headlines uit het nieuws. Duizenden demonstranten herdenken 3 jaar oorlog in Gaza met protesten in Europa. Trump dringt aan op nieuw Oekraïns leiderschap voor vredesonderhandelingen met Rusland. Spoorbrug Delfhaven in brand door brandstichting. Treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ernstig verstoord. Raket treft luchthaven Riyadh. Honderden vluchten uitgevallen na aanval Houthis. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden en midden van de buien. Soms pittig met onweer. Windstoten tot 90 km per uur en veel neerslag in korte tijd. Zuiden blijft droger. En tot zover het weer in de headlines van het nieuws.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan een mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanvallen op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanvallen op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten. Iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces